zijn. Ik glaub mir, ik heb me snel zo gern. Nog eens überlegt, aber richtig zusammen schnurren. Wir hebben nie gecheckt, wie das geht.